0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Al belt straks Marlon Brando op, kom naar me toe. Dan zeg ik, ach joh, veel te moe. Maar ik ben vooral zo moe van jou.

0: Ochtend, middag, avond of nacht, wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

ronde pap. Al dat nieuws in mijn gazette, als u zeer rap rap rap. Kijk, het werk ligt al te wachten, onze baas kent geen geduld. Alsjeblief,

Hoost u zeer, dat is geen vrouwengrap. Met de vlieger naar de Costa, hoost u zeer, rap, rap, rap. Rap, rap, zeer onder de douche, rap, rap, zeer in het toilet. Rap, rap, zeer nog een liedje,

Hoost u zeer, dat belooft geen beterschap. Van uw wiege tot in uw kesten, hoost u zeer, rap, rap, rap. Morgen zeer de dokter naar de zenuwspecialist. Ook nog

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: De Vlaamse scholierenkoepel heeft een nieuwe voorzitter, de 18-jarige Bas van Hullebus. Meer dan 1300 scholieren brachten hun stem uit. En dat is een record. De nieuwe voorzitter wil vooral inzetten op mentaal welzijn en motivatie. De voorzitter is eigenlijk de brug tussen de scholieren en de minister. Volgende week zit Van Hullebus voor een eerste keer samen met onderwijsminister Zuhal Demir. Op de luchthaven van Charleroi is deze namiddag een drone gespot. Dat laat luchtverkeersleider Skies weten. Daardoor lag het vliegverkeer een half uur stil. De dronepiloot kon gepakt worden. Het bleek iemand die daar in zijn vrije tijd mee bezig is. Vorige week werden er ook al 2 drones gespot op en rond Brussels Airport. Wie daarachter zat is nog altijd niet duidelijk. Wielrennen nog. Mathieu van der Poel heeft de openingsrit in de Ronde van Luxemburg gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. De Fransman Pierre Gotterat, hij werd 2e. Nederlander Marijn van den Berg 3e. Van der Poel lijkt dus klaar voor het WK over 10 dagen in Canada. De Ronde van Luxemburg duurt nog tot en met zondag. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt dan wisselvallig.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Ik zat op een terrasje in Milano.
1: Buongiorno, principessa.
0: Ik vroeg haar son een glas vino bianco. Toen jij dat stopte in jouw testa rossa, dacht ik, oh, wat is dat, een Bella Rossa. Haar auto in de kleur van limoncello. Ik zei haar, heb je zin

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: De Vlaamse scholierenkoepel heeft een nieuwe voorzitter, de 18-jarige Bas van Hullebus. Meer dan 1300 scholieren brachten hun stem uit. En dat is een record. De nieuwe voorzitter wil vooral inzetten op mentaal welzijn en motivatie. De voorzitter is eigenlijk de brug tussen de scholieren en de minister. Volgende week zit Van Hullebus voor een eerste keer samen met onderwijsminister Zuhal Demir. Op de luchthaven van Charleroi is deze namiddag een drone gespot. Dat laat luchtverkeersleider Skies weten. Daardoor lag het vliegverkeer een half uur stil. De dronepiloot kon gepakt worden. Het bleek iemand die daar in zijn vrije tijd mee bezig is. Vorige week werden er ook al 2 drones gespot op en rond Brussels Airport. Wie daarachter zat is nog altijd niet duidelijk. Wielrennen nog. Mathieu van der Poel heeft de openingsrit in de Ronde van Luxemburg gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. De Fransman Pierre Gotterat, hij werd 2e. Nederlander Marijn van den Berg 3e. Van der Poel lijkt dus klaar voor het WK over 10 dagen in Canada. De Ronde van Luxemburg duurt nog tot en met zondag. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt dan wisselvallig.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
3: Terug naar toen. Back in time. Met Rudolf Stevens.

Welkom vrienden allemaal in deze nieuwe start van ons programma van Terug naar Toen. Een beetje met een vermoeide stem, maar het hebben dus echt drukke dagen geweest met voorbereidingen van opnames en optredens. Maar ja, dat nemen we er met ontzettend veel liefde en plezier bij dus. We werken graag voor jullie, zowel op het podium als natuurlijk ook voor jouw radiostation. En dit is dus weer om een nieuwe start van deze Terug naar Toen. Terug naar 1997 met deze prachtplaat. Vultura, alles.

was dan eens een keer Wiltura met zijn prachtige versie van Alles. Puzzicat scoorde ook aardige hits in de 70er jaren. Waaronder ook deze mooie My Broken Souvenirs.

mooie zeg, deze My Broken Souvenir, gebracht door Pussycat. We blijven natuurlijk even in die gouden jaren terug, want dat is toch de bedoeling van dit programma, terug naar toen. Maar met deze zitten we ergens begin 90er jaren. Met onze collega Benny Michiels en Verloren.

man van de grote hit. Het is weer voorbij die mooie zomer. Maar vandaag in Terug naar Toen ook nog een pareltje van deze Gerard Cox en die goede oude tijd.

was toch ook nog eens een knaller, zeg, deze van John Lammers. En hij bezong voor ons die mooie vanuit het vervlogen tijden, Ik bewonder jou. En dit, ja hoor, ze is er vandaag ook bij in deze show van Terug naar Toen. Linda Ronstadt.

alweer een halve eeuw terug in de tijd met deze mooie, onvergetelijke klassieker van Tony Winter en Geef mij jouw liefde. The most beautiful girl in the world. Wie zou dat zijn, zeg?

0: 1975 heb ik haar voor het eerst ontmoet dus. En sindsdien was ze niet meer weg te denken. Uit mijn muzikaal verheugen was ik meteen verkocht aan dat mooie stemgeluid van Mieke. Vraag me niet of ik nog van jou hou. Dat was een van haar leuke meezingers destijds vanuit de 80er jaren. Balle balle.
1: Sale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare che sarà, canta insieme a me.

uit vervlogen tijden, deze mooie van Corrie en de Rekels. Adio, adio, maar dit keer wel eens een keer de Duitsstalige versie van haar. En dit is ook een hele leuke om te draaien. Judolon.

We gaan in deze terug naar toen ook nog eens een ouwtje draaien, uiteraard van onszelf. En dit dan speciaal dus voor alle luisterende moeders. Een nummer dat destijds zelfs op Radio 2 heel vaak is gedraaid. Rudolf Stevens, Moederlief. MUZIEK

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
4: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
6: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molen. Bel 0032-89-764-951 of kijk op juwelenroos.be.

0: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
1: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
2: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: Het noordoosten van Spanje is getroffen door zware noodweer. De regen viel er met bakken uit de lucht en dat veroorzaakte problemen op de luchthavens van Barcelona en Valencia. Heel wat vluchten konden niet vertrekken of met vertraging. Ook het openbaar vervoer viel deels stil, onder meer door zware overstromingen. In Barcelona is daarbij een dode gevallen. Eén man werd met zijn auto meegesleurd door een rivier en overleefde het niet. De Catalaanse hulpdiensten hebben het over meer dan 500 incidenten. De Vlaamse scholierenkoepel heeft een nieuwe voorzitter, de 18-jarige Bas van Hullebus. Meer dan 1300 scholieren brachten hun stem uit en dat is een record. De nieuwe voorzitter wil vooral inzetten op mentaal welzijn en motivatie. De voorzitter is eigenlijk de brug tussen de scholieren en de minister. Volgende week zit Van Hullebus voor een eerste keer samen met onderwijsminister Zohal Dimir. Miljoenen Italianen moeten volgend jaar geen verkeersbelasting betalen door de hoge brandstofprijzen. Dat heeft de Italiaanse regering beslist. De maatregel geldt niet alleen voor auto's, maar ook voor scooters en bromfietsers. Wel maar voor één soort voertuig per eigenaar. De verkeersbelasting levert de Italiaanse regering elk jaar meer dan 7 miljard euro op. Voetbal. In de competitiefase van de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste match verloren. Met 1-2 thuis van Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dynamo Zagreb in Kroatië. We krijgen een bewolkte dag met vanaf deze middag regen vanaf de kust. Maximaal rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met kans op wat regen. Later wordt het droger bij 19 graden.
4: Dit was het Radio Monza nieuws. Monza's favoriet.
6: Hallo lieve luisteraars, ik ben Michael van Ork en ik ben verkozen als Monza favoriet met mijn nieuwe single Laten We Gaan Dromen. Veel luisterplezier allemaal.
4: Monza's favoriet.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be. Oftewel www.bureautop.be.

0: Van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi. Op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
1: Gebroedersvers, dan doe het zelf, schrijnwerkerij. Weg naar Zwalberg 210 op Gelabeek. Gebroedersvers, dan staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers, dan staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersvers de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalberg 210 3660 op Klabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
3: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 36 07 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18:00. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
0: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem Dilse Stokkem of surf naar www.rm-computers.be.
1: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot

0: assortiment en schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
1: Garage Heuse is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heuse steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Maasijk. Kijk voor meer info op autobedrijfheuse.be. Of bel 089 86 48 78.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
3: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maasijk op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: Het aantal Vlamingen dat een woning koopt in Wallonië blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Dat is iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Volgens HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit komt dat vooral door de prijs. Vooral Vres-sur-Semois in het zuiden van de provincie Namen is populair. Daar ging meer dan de helft van de verkochte huizen naar Vlamingen. Regeringspartij CD&V pleit voor een indexsprong alleen voor werklozen, zodat hun uitkeringen 1 keer niet meestijgen met de index. Dat zegt voorzitter Sami Mahdi in HLN in het kader van de federale begrotingsgesprekken. Premier De Wever moet de komende weken 10 miljard euro vinden. Volgens CD&V moet dat een besparing van 300 miljoen euro opleveren tegen 2029. Daarnaast pleit Mahdi voor een verhoging van het remgeld en minder bedrijfssubsidies. Al maar meer Vlamingen fietsen naar hun werk. In alle provincies stijgt dat aantal, blijkt uit een analyse van HR-bedrijf SD Works. In Oost-Vlaanderen fietst meer dan 1 op de 4 naar het werk, net als in Antwerpen en West-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant gaat het om de 1 op de 8. Voetbal nog. In de competitiefase van de Europa League heeft Anderlecht zijn eerste match gisteravond verloren met 1-2 van Olympique Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dynamo Zagreb in Kroatië voor het vervolg van de Europa League. We krijgen een bewolkte dag met deze namiddag regen vanaf de kust, maxima rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met nog kans op wat regen. Later wordt het droger bij 19 graden. Zaterdag veel wolken en meestal droog. Zondag eerst nog kans op regen, later opklaringen.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokaal Radio Monza.
2: Tu me dis, loin des yeux.

0: Radio Monza. De muziek zegt alles.
1: We zijn op zoek naar de ideale man. Een toffe vent is een verlangens nog beheer.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
2: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
3: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen. Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal. En profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerken MF Drie Koningen. Info at m-f-driekoningen.be. De website www.mf-driekoningen.be.
4: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de rotonde van 19:30 tot 13:00 uur. Elke vrijdagvoormiddag op

0: Vishandel Jacques Stijvers.
1: Zin in iets lekkers. Kom naar de Korenaar bij Siri in Maasdijk. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maasdijk.
2: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
3: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
4: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, te Deurne, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maasdijk. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, te Deurne, Duitsland. www.tasteofindia.be.
5: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maasdijk. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens, waar elke dorst wordt gelest. Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
4: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
6: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren...

0: Groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza, het nieuws.
3: Het aantal Vlamingen dat een woning koopt in Wallonië blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Dat is iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Volgens HLN-vastgoedexpert Bjorn Kokuit komt dat vooral door de prijs. Vooral Vres-sur-Semois in het zuiden van de provincie Namen is populair. Daar ging meer dan de helft van de verkochte huizen naar Vlamingen. Regeringspartij CD&V pleit voor een indexsprong alleen voor werklozen, zodat hun uitkeringen één keer niet meestijgen met de index. Dat zegt voorzitter Sami Mahdi in HLN in het kader van de federale begrotingsgesprekken. Premier De Wever moet de komende weken 10 miljard euro vinden. Volgens CD&V moet dat een besparing van 300 miljoen euro opleveren tegen 2029. Daarnaast pleit Mahdi voor een verhoging van het remgeld en minder bedrijfssubsidies. Al maar meer Vlamingen fietsen naar hun werk. In alle provincies stijgt dat aantal, blijkt uit een analyse van HR-bedrijf SD Works. In Oost-Vlaanderen fietst meer dan 1 op de 4 naar het werk, net als in Antwerpen en West-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant gaat het om de 1 op de 8. Voetbal nog. In de competitiefase van de Europa League heeft Anderlecht zijn eerste match gisteravond verloren met 1-2 van Olympique Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dynamo Zagreb in Kroatië voor het vervolg van de Europa League. We krijgen een bewolkte dag met deze namiddag regen vanaf de kust, maxima rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met nog kans op wat regen, later wordt het droger bij 19 graden. Zaterdag veel wolken en meestal droog, zondag eerst nog kans op regen, later opklaringen.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Ochtend, middag, avond of nacht. Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 616 82 19 62.
1: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
2: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neerouter-Mazeik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren-Mazeik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
1: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
0: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
3: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
0: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
4: Zondag Matinee Live vanaf 14 uur met presentatie van Hans Larsson op zondag 20 september. Met optredens van Michael van Horik, Wesley van Doesburg en Arjo Witkamp. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza. Gelegen op Essenstad 1 bus 2 te Kinrooi. Inkom is gratis.
5: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laat we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.

0: reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: De overheid heeft vorig jaar bijna 15 miljoen euro ingehouden bij ziekenfondsen, omdat ze niet goed genoeg presteerden. En dat bedrag stijgt elk jaar. Dat blijkt uit cijfers van het RIZIV in de krant De Tijd. Sinds 2022 kan de overheid tot 20% van de administratiekosten inhouden. Als ziekenfondsen te laat zijn met uitkeringen of terugbetalingen bijvoorbeeld. Of als ze intern te weinig controleren op misbruik. 9 Vlaamse gemeenten krijgen promotie. Ze worden geen stad, maar krijgen van de overheid wel een kleinstedelijke functie. Door hun goede ligging of omdat ze al goed verstedelijkt zijn. Waardoor ze belangrijk zijn voor de ruimtelijke regio. Het gaat onder meer om Aalter, Houthalen-Helchteren en Zelzaten. De promotie moet het voor die gemeenten ook makkelijker maken om extra woningen of een zwembad te bouwen bijvoorbeeld. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente voor het eerst in ruim 3 jaar. Ze gaat van 3,75 naar 4%. Ook de Europese Centrale Bank verhoogde de rente al vorige week. Ze doen dat omdat het leven te snel duurder wordt. President Trump is niet te spreken over deze renteverhoging. Volgens hem houdt het de economie tegen en is het vooral bedoeld om hem tegen te werken. Een grijze dag vandaag, eerst nog meestal droog. Na de middag regen in het centrum en in het westen bij maxima van 18 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar zo goed als droog en maxima van 20 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

luisteren natuurlijk wel weer tijd voor deze programma luisteren op deze donderdagmorgen luisteraars. Allemaal goede krakers van Javaanse luisteraars. Voilà. Als u blijft luisteren via Radio Monza 105.6, 106.5, hoort u meer en meer luisteraars. Voilà. Ja, blijft er natuurlijk wel genieten tot 13 uur met Jan van Bussel erbij, luisteraars. Voilà.

Ja, weer zo'n goede kraken van je Waalse meer als 20 jaar geleden, zeker. Luister aan Solan. Maar het zijn natuurlijk wel de Mavericks. All you have to do is bring me down. Dan weet je meer en meer. Luister aan Solan.

toch een schöne Duitse klager. Niemand minder dan deze Helene Fischer. Luistert een disco mix met 6 minuten en 30 seconden erbij. Als je dit hoort, luistert en je kunt ervan genieten, wat moet ik meer zeggen? Nou, luisteraars, voilà. Maar de volgende singer is volgens de Nederlandse kant, luisteraars, ja, vanuit Maastricht, zullen we maar zeggen. Benny Neyman is er altijd zijn naam. Mijn schoonste gedoken, daar zit er nog altijd bij. Maar we moeten zich altijd vragen, dan weten ze natuurlijk wel meer en meer. Luisteraars, voilà.

Ja, het zijn natuurlijk wel twee singles bij elkaar. De eerste was natuurlijk wel van Benny Nijman, mijn schoonste cadeauke. Ja, als dat schoonste cadeauke erbij is en dan krijg je er altijd een regen erbij, is natuurlijk wel gedaan. Maar de laatste waren natuurlijk wel de Kreuners bij elkaar, luisteraars. Voilà!

Ja, klinkt natuurlijk goed langs de Nederlandse kant. De luisteraars, Erik de Gever is nog altijd snel. Lacht door het lieve luisteraars. Als we nog altijd kunnen doen wat we graag willen doen, luisteraars, mogen we natuurlijk wel helemaal blij zijn. Tot en met de luisteraars, voilà.

zo'n tergend langzame kaken van je maat. Ze met Ricky Paris te bij je luister. Tell her Johnny said goodbye. Dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Luister als wel aan. Maar de volgende zingen zo'n goede oude kraken vanuit de jaren 60. Luister, Dave D, Dozy, Biggie, Mick en Tits. Voilà.

was ook al 60 jaar geleden met deze vijf heren bij elkaar. Dave D, Dozy, Big Mick en Tintje geluisterd. De Legend of Sanadu zit er nog altijd bij. Je luisteraars, voilà.

Je herkent hem nog altijd, luisteraars, vanuit 1966. Met deze Nederlander erbij. Zijn naam is er altijd Boudewijn de Groot, luisteraars. Gewoon maar het land van Maas en Waal. Waar is het land van Maas en Waal? Langs de Nederlandse kant, maar ook langs de Belgische kant. Ook erbij, luisteraars. Als de Maas erbij is, zit er nog altijd bij, luisteraars. Voilà. Maar voor de reclame en de tijd zijn van 12 uur, luisteraars. Weer zo'n goede oude kraken van je Waalse. Wat wil ik meer zeggen, luisteraars? Allemaal luisteren, als u altijd luistert, weet u nog altijd. En iemand minder dan deze dame luistert. Clap your hands and stamp your feet met Claire en United Nations tot de tijd zijn, of de reclame tijd zijn van 12 uur, luisteraars. Voilà.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25, 3640 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi, telefoon 0477 230 195. Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 3607 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
1: Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, pakketten voor

0: Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stockum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
1: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
2: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
3: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Dilse-Stockum. U erkent carrosseriehersteller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Dilse-Stockum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Dilse-Stockum. Bel 089 85 36 08.
4: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brenjestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
5: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
6: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
7: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.
8: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: De overheid heeft vorig jaar bijna 15 miljoen

0: euro ingehouden bij ziekenfondsen, omdat ze niet goed genoeg presteerden. En dat bedrag stijgt elk jaar. Dat blijkt uit cijfers van het RIZIV in de krant De Tijd. Sinds 2022 kan de overheid tot 20% van de administratiekosten inhouden. Als ziekenfondsen te laat zijn met uitkeringen of terugbetalingen bijvoorbeeld. Of als ze intern te weinig controleren op misbruik. 9 Vlaamse gemeenten krijgen promotie. Ze worden geen stad, maar krijgen van de overheid wel een kleinstedelijke functie. Door hun goede ligging of omdat ze al goed verstedelijkt zijn. Waardoor ze belangrijk zijn voor de ruimtelijke regio. Het gaat onder meer om Aalter, Houthalen-Helchteren en Zelzaten. De promotie moet het voor die gemeenten ook makkelijker maken om extra woningen of een zwembad te bouwen bijvoorbeeld. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente voor het eerst in ruim 3 jaar. Ze gaat van 3,75 naar 4%. Ook de Europese Centrale Bank verhoogde de rente al vorige week. Ze doen dat omdat het leven te snel duurder wordt. President Trump is niet te spreken over deze renteverhoging. Volgens hem houdt het de economie tegen en is het vooral bedoeld om hem tegen te werken. Een grijze dag vandaag, eerst nog meestal droog. Na de middag regen in het centrum en in het westen bij maxima van 18 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar zo goed als droog en maxima van 20 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: Monza's favoriet.
3: Hallo lieve luisteraars, ik ben Michael van Ork en ik ben verkozen als Monza favoriet met mijn nieuwe single Laten We Gaan Dromen. Veel luisterplezier allemaal.
2: Monza's favoriet.

was natuurlijk wel deze nieuwe single van Monsters favorieten bij je luisters. Maaike van Horn is nog altijd zijn naam. Laten we gaan dromen. Ja, is natuurlijk wel de single bij je luisteraars. Voilà. Maar het is eigenlijk toch op na 6 minuten na 12 uur. Blijven natuurlijk wel genieten. Met 6 minuten voor 13 uur, luisteraars. Voilà.

toch twee goede singers bij elkaar luisteren. De eerste was natuurlijk Lux Steno. Is het leven niet mooi, luisteraars? Maar dan vraagt ik erbij. Ja, eigenlijk toch wel een beetje weer zeker, luisteraars. Voilà. En de laatste was natuurlijk wel de Wolkers. Maar oh my darling, Helena.

En de eerste keer dacht ik zo, toen dacht ik, op die kenschap met losse hein. Door wat te zeggen, dat zal minstens één keer de klok rond was. Maar ik denk dat moet toch kennen. Uiteindelijk hebben de pap en de mam was de flat ingericht. En we hebben door de klommelen bijeen gesmeten. Nog een tijd van niks, hadden we de ganse hut vol poeten. Het wordt net alsof ze op het leeg aankomen. En de kamer en de keuken op het tafel overal. En soms, niet dat ik niet gelukkig ben, maar dat ik bekrupt me dat gevoel en dan denk ik, is dit nu eigenlijk alles?

Ja, ja, mama bedankt. Was eigenlijk toch de bedoeling van de Janse Barreband. Luisteraars aan de kanten van zusteren, dan met ze natuurlijk wel meer en meer. Luisteraars van. En daarvoor was natuurlijk wel deze little chip van niemand minder dan de Blue Diamonds erbij. Luisteraars, voilà.

zo'n tijd het langzamer krijgen van John Taylor. Luisteraars, iemand heeft je pijn gedaan. Als je ergens pijn hebt, luisteraars, ja, laat het gewoon gaan. Klinkt altijd even mooi, tellen, maar de luisteraars, voilà.

twee singles bij elkaar, Nederlandstalig, Engelstalig, toch wel maar, luister aan Solan. De eerste was natuurlijk wel Jannes, Dans met mij tot morgen, luister, dan weet je natuurlijk meer en meer. En de laatste was natuurlijk wel CCA, met gewoon nog Hey Tonight.

Er waren natuurlijk wel twee singles bij elkaar tegen langzaam tot en met. De eerste was natuurlijk van deze Al Martino, Spanish Eyes. En de tweede waren natuurlijk wel de Picnics met I'm Alone. Twee goede krakers bij elkaar, luisteraars. Voilà.

Ja, het zijn eigenlijk toch wel twee goede singers bij elkaar langs Nederlands Limburg te bij je luisteraars. Maar de eerste waren natuurlijk wel de Rambo's. Donna Clara was natuurlijk bedoeling. En de laatste was natuurlijk Frits Rademacher. Wie ik nog een jongske was van een jaar of zes. Ja, dat is al jaren geleden. Hallo, stress, voilà.

En weer een tergend langzame kraken van je waanse vanuit de jaren 60, luisteraars uit 1965. De Walker Brothers, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Ja, als je naar de zon moet kijken, luisteren. Af en toe is er nog altijd hier en af en toe is ook al weg. Luisteraars, maar toch een goede kraken van je waanse.

0: Ja, jammer genoeg zit het toch op het einde van dit programma. Luisteraars, het was natuurlijk tussen 11 en 13 uur met allemaal goede krakers. En luisteraars, voilà. Na mij is er natuurlijk weer Ellie. Ik ben er zaterdag weer tussen 20 en 23 uur. Voor de rest nog een leuke middag. En blijf er natuurlijk wel genieten met Radio Monza erbij. Ik zou zeggen, luisteraars, arrivederci. Voilà.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

is reclame op Radio Monza. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Molle-Beersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone, Scheurenstraat 9 in

0: dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
1: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen. Info at m-fdriekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
3: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
5: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
6: Zin in iets lekkers. Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348 of via Order Billy of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
7: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
9: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: De overheid heeft vorig jaar bijna 15 miljoen euro ingehouden bij ziekenfondsen, omdat ze niet goed genoeg presteerden. En dat bedrag stijgt elk jaar. Dat blijkt uit cijfers van het RIZIV in de krant De Tijd. Sinds 2022 kan de overheid tot 20% van de administratiekosten inhouden. Als ziekenfondsen te laat zijn met uitkeringen of terugbetalingen bijvoorbeeld. Of als ze intern te weinig controleren op misbruik. 9 Vlaamse gemeenten krijgen promotie. Ze worden geen stad, maar krijgen van de overheid wel een kleinstedelijke functie. Door hun goede ligging of omdat ze al goed verstedelijkt zijn. Waardoor ze belangrijk zijn voor de ruimtelijke regio. Het gaat onder meer om Aalter,

0: Onthalen Helchteren en Zelzaten. De promotie moet het voor die gemeente ook makkelijker maken om extra woningen of een zwembad te bouwen bijvoorbeeld. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente voor het eerst in ruim 3 jaar. Ze gaat van 3,75 naar 4%. Ook de Europese Centrale Bank verhoogde de rente al vorige week. Ze doen dat omdat het leven te snel duurder wordt. President Trump is niet te spreken over deze renteverhoging. Volgens hem houdt het de economie tegen en is het vooral bedoeld om hem tegen te werken. Een grijze dag vandaag, eerst nog meestal droog. Na de middag regen in het centrum en in het westen bij maxima van 18 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar zo goed als droog en maxima van 20 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Ja, goedemiddag luisteraars. U luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinrooi. En dit op die 106.5 of op 105.6. Ik wens u veel luisterplezier en dit tot aan de klok van 16 uur naar het programma Op de Koffie bij Ellie. En dit programma wordt verzorgd door gastvrouw Ellie. En voor een plaatje aan te vragen, enkel en alleen voor een verjaardag of een felicitatie, kan iemand terecht hier bij Radio Monza. Dit op het volgende telefoonnummer 089 70 21 79. En voor onze Nederlandse en Duitse vrienden is dat 0032 89 70 21 79.

Ja, we gaan zo dadelijk van starten met ons eerste plaatje. We gaan het doen met Sam op Zegers. En hij gaat zingen Ik sla me er wel doorheen. Maar toch zou ik eerst mijn collega Jan van Bussen willen bedanken voor de mooie muziek. Jan, bedankt. En ik zou zeggen een veilige thuiskomst. En ook voor Ludo. Wij gaan luisteren naar Sam op Zegers.

Ja, terug in de tijd met de Nivor. Een mooie plaat, meisje. Ik ben een zeeman. Voor de mensen die iets later hebben ingeschakeld, u luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinderhooi. En dit op je 106.5 of op 105.6. Het programma Op de Koffie bij Ellie. En dit nog tot de klok van 16 uur, oftewel 4 uur. We gaan verder luisteren naar Henk Wijngaard en hij gaat zingen Hey Suzie.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers. Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be of bel 089 86 48 78.
3: Even ons

0: Maison Sferi. Waar rust begint zodra je binnenstapt.
1: Gebroedersvers van Doe Het Zelf Schrijnwerkerij. Weg naar Zwalberg 210 op Gelabeek. Gebroedersvers van staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers van staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Versum de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaalinterieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Versum gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Versum, weg naar Zwalberg 210 3660 op Klabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.versum.be. E-mail info@versum.be. Tot ziens bij Gebroeders Versum.
2: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
3: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
4: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
5: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: Er is op dit moment een grote politieactie aan de gang in Oostende, dat meldt HLN. De politie heeft in een wijk een straat afgesloten. Ook de ontmijningsdienst Dovo is daar. Politie en parket willen voorlopig niet vertellen wat er precies aan de hand is. Alleen dat de actie een onderdeel is van gerechtelijk onderzoek. 2 op de 3 vrouwen in ons land herkennen de symptomen van borstkanker niet of te weinig. Terwijl 4 op de 5 er wel aandacht voor hebben. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Nochtans maken veel vrouwen zich zorgen om ooit borstkanker te krijgen. Vooral jongere vrouwen en 50-plussers weten er te weinig over. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft 6 nieuwe incidenten gemeld waarbij artificiële intelligentie niet meer wou gehoorzamen. Het luisterde niet meer naar mensen, verzon data om gelijk te krijgen en verzweeg fouten die het had gevonden. OpenAI zelf reageert geschrokken en noemt het zorgwekkend. Eerder deze week riep de sector zelf al op om de ontwikkeling van AI te vertragen. Omdat alles te snel lijkt te gaan en AI te slim wordt, waardoor we de controle dreigen te verliezen. En de Argentijnse stervoetballer Lionel Messi heeft zijn 100ste doelpunt voor de Amerikaanse club Inter Miami gemaakt. Hij deed dat in een wedstrijd om de Supercup tussen de kampioenen uit Amerika en Mexico. Miami won met

0: 2-0. Messi is nu 39. Op 6 oktober speelt hij zijn laatste wedstrijd met de Argentijnse nationale ploeg. Vanmiddag en vanavond blijft het bewolkt en vooral in het centrum en westen regen. Maxima rond 18 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken. Het blijft zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag soms lichte regen bij 22 graden. Zondag dan wordt het wat droger.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: Ja, dit was de nodige reclame en het nieuws van de klok van 14 uur. Voor de mensen die iets later hebben ingeschakeld, u luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinderooi en dit op die 106.5 of op 105.6. Het programma Op de Koffie bij Ellie en dit nog tot de klok van 16 uur, oftewel 4 uur. We gaan verder met muziek en we gaan luisteren terug in de tijd met het Holland Duo. En zij gaan zingen Donderdag de 7e.

zwembad, denk aan mij. Want mijn liefde voor jou blijft altijd bestaan. Die gaat nooit meer voorbij.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress en Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press en Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press en Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
2: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
3: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
4: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
5: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl. De bloemenautomaat van Ludo

0: Doesburg en Arjo Witkamp. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza. Gelegen op Essenstad 1 bus 2 te Kinrooi. Inkom is gratis.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
3: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
4: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: In Hechtel-Exel in Limburg is een groep parachutisten in de bomen beland. Mogelijk doordat de wind hen uit de richting blies. Ze worden op dit moment bevrijd, zegt burgemeester Jan Dalemans. Het medisch interventieplan is afgekondigd. Het is nog niet duidelijk of de parachutisten gewond geraakt zijn. Canada wil intensiever gaan samenwerken met Europa. Dat heeft premier Carney gezegd in het Europees Parlement. Hij gaat daarmee in op het voorstel van Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Zij wil dat Canada het eerste geassocieerde lid van de EU wordt. We zijn sterk apart, maar nog sterker tezamen, zei hij. Carney stelt ook voor om intensief samen te werken, onder meer rond defensie, energie en industrie. Maar ook voor een vlotte uitwisseling van werknemers en studenten. De nieuwe Duitse bondscoach Jurgen Klopp komt met een erg ruime selectie voor de Vier Nations League wedstrijden van eind deze maand en begin oktober. Het gaat om maar liefst 44 spelers. Het eerste deel speelt de eerste twee matchen, onder meer tegen Nederland. De andere spelen de twee andere matchen. Het is voor Klopp zijn eerste selectie als Duitse bondscoach. Hij nam na het WK over van Julian Nagelsmann. Duitsland ging er daar al uit in de 16e finales. Vanmiddag en vanavond bewolkt en vooral in het centrum en westen regen. Maximaal rond een graad of 18. Morgen begint zonnig, later meer wolken, blijft wel droog en graad of 20.
5: Dit was het Radio Monza nieuws.
7: Ja, dit was de nodige reclame van de klok van 15 uur met het nodige nieuws. Voor de mensen die iets later hebben ingeschakeld, u luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinrooi en dit op die 106.5 of op 105.6. Het programma op de koffie bij Ellie en dit nog tot de klok van 16 uur, oftewel 4 uur. We gaan ons laatste uurtje in en we gaan verder met muziek. Ook mijn gast hier in de studio van harte welkom.

Ja, terug in de tijd. Een mooie plaat van de Flippers, Veronica. Voor de mensen die iets later hebben ingeschakeld, u luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinrooi. En dit op die 106.5 of op 105.6. Het programma Op de Koffie bij Ellie. En dit nog tot de klok van 16 uur, oftewel 4 uur. De volgende plaat wil ik draaien, heel speciaal voor collega Bobo. Rudy, bedankt. Ik ben er altijd blij mee, dat weet je. En ook is deze plaat bestemd heel speciaal voor Maria en Eddy in Voorshoven, want zij zijn op de luistertour. Bedankt voor de leuke reacties. En de volgende plaat is heel speciaal voor Bobo, voor Maria en voor Eddy.

Ja, we hoorden David Fantastic. Wij hoorden David van der Steeg met Lief je leven, een hele mooie plaat, heel speciaal voor Bobo en voor Eddy en voor Maria in Voorshoven. We gaan verder met een instrumentale van Ricky King.

Ja, een hele mooie instrumentale gespeeld door Ricky King met Bonanza. Ook ons Jenneke in Maasdijk, zij is op de luistertour. Jenny, bedankt voor het leuke berichtje en ook fijn dat je op de luistertour bent. Met de muzikale groetjes hier vanuit de studio. De volgende plaat is heel speciaal voor jou.

Ja, dit was het weer. Mijn tijd zit erop. Het programma Op de Koffie bij Ellie heeft u kunnen beluisteren tussen de klok van 13 tot en met 16 uur. Ik ben er weer volgende week donderdag. Voor de mensen die gebeld hebben, allemaal bedankt. Bedankt ook voor de leuke reacties. Maar zet uw radio niet af. Na mij komt onze gastvrouw Mia Mara. Zij zal u mooie muziek brengen tot aan de klok van 18 uur. Wat mij betreft tot volgende week. Maak er een fijne dag van. Hou jullie gezond. Zorg goed voor elkaar. De groetjes. Bye.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Zin in iets lekkers? Kom naar De Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg De Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
4: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
5: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
6: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem Dilse Stokkem of surf naar www.rm-computers.be.
7: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen.

0: Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, the place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
1: Team Thuisverpleging Nicole Houben. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Houben. Wij maken van uw zorg onze zorg.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: In Hechtel-Exel in Limburg is een groep parachutisten in de bomen beland. Mogelijk doordat de wind hen uit de richting blies. Ze worden op dit moment bevrijd, zegt burgemeester Jan Dalemans. Het medisch interventieplan is afgekondigd. Het is nog niet duidelijk of de parachutisten gewond geraakt zijn. Canada wil intensiever gaan samenwerken met Europa. Dat heeft premier Carney gezegd in het Europees Parlement. Hij gaat daarmee in op het voorstel van Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Zij wil dat Canada het eerste geassocieerde lid van de EU wordt. We zijn sterk apart, maar nog sterker tezamen, zei hij. Carney stelt ook voor om intensief samen te werken, onder meer rond defensie, energie en industrie. Maar ook voor een vlotte uitwisseling van werknemers en studenten. De nieuwe Duitse bondscoach Jurgen Klopp komt met een erg ruime selectie voor de Vier Nations League wedstrijden van eind deze maand en begin oktober. Het gaat om maar liefst 44 spelers. Het eerste deel speelt de eerste twee matchen, onder meer tegen Nederland. De andere spelen de twee andere matchen. Het is voor Klopp zijn eerste selectie als Duitse bondscoach. Hij nam na het WK over van Julian Nagelsmann. Duitsland ging er daar al uit in de 16e finales. Vanmiddag en vanavond bewolkt en vooral in het centrum en westen regen. Maximaal rond een graad of 18. Morgen begint zonnig, later meer wolken, blijft wel droog en graad of 20.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Een heel goedemiddag, beste mensen, en welkom. Het is 16 uur voorbij, tijd om samen de klok terug te draaien. Maak het gezellig en zet de radio maar wat luider en geniet van de mooiste muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Van de onvergetelijke klassiekers tot echte gouden hits. Dit is de jaren 50, 60 en 70. Heel veel luisterplezier met Mia Mara. De volgende heb ik al klaar liggen. Eentje uit 58.

was Tavares met Heaven Bus Missing Angel. En het volgende heb ik klaarstaan, en ook eentje uit 78. Tavares was uit 76 en dit zijn Emma met Take a Chance on Me.

Zo, iedereen zou dit liedje nog herkend hebben van Ritchie Valens uit 1959 al met Donna. Het volgende heb ik een mooie instrumentale voor jullie klaarstaan. De Lisbeth Serenade.

dat was een mooie. Tussenin vond ik deze wel eens een hele chique. We gaan verder met Het Gebak. En die hebben ook hele mooie teksten. Luister maar eens naar deze kleine dingen.

0: Bueno.
1: Zo, dat was hem helemaal. Engelbert Humperdinck met Quando, Quando, Quando uit 1968. We gaan nog één keer naar Munkejerry met zijn Summertime.

altijd mooi ertussen en nog eens een hele mooie instrumentale. En dit was iets van Bert Kempfert van The Happy Feeling. We gaan weer terug naar 1969 met Mighty Sparrow met Only a Fool.

Zo, ik nam me helemaal mee naar Nederland met Lenny Koer en de Poppies met Visite. We gaan helemaal naar Duitsland deze keer en we gaan naar Mireille Mathieu met Santa Maria de la Mer.

Zo, dat was in 1976. Was dit Frank en Nancy Sinatra met Something Stupid. We gaan naar ons eigen landje hier met Lisa Delbo met Zeldzaam Gevoel.

Elvis Presley uit 1957 met de Chill House Rock. Wij hebben nog een paar minuutjes voor het liefst en de reclame. Daarna ben ik weer helemaal voor jullie. En ik heb deze nog klaarstaan van Lady Jan Ludwig met Schön ist die Jungen.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
1: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
2: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Mol. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
3: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54. Steger Snacks, Breersteenweg 252 te Kinrooi, telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs, zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem, bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Seger Snacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi, telefoon 0477 230 195.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
0: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurestraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook, Bloemen en Woondecoratie, Ludo en Linda.

0: Anal.
1: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
2: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
3: Radio Monza, het nieuws.
4: De zoekactie in Hechtel-Exel is afgelopen. De hulpdiensten zochten daar nog naar vermiste militairen die mogelijk in de problemen geraakten toen ze met hun parachutes in de lucht hingen door de felle wind. 5 militairen raakten daarbij gewond. 1 van hen, een Amerikaan, is zwaar gewond. Actrice Chris Boni is overleden. Je kent haar misschien nog als Yvette uit Thuis. Die rol speelde ze tussen 2001 en 2016. Ze was de mama van Simone, personage van Marleen Merks. Boni stond ook in het theater en speelde ook in films zoals Het gezin van Pamel. Ze werd 90 jaar. In Zweden heeft het linksblok rond oud-premier Magdalena Andersson de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse openbaar omroep nu bijna alle stemmen geteld zijn. Het linkse blok haalt 176 zetels, dat is 1 meer dan de meerderheid van 175. Het rechtse blok van de huidige premier Kristersson, die strandt uiteindelijk op 173 zetels. Oud-premier Andersson zal nu dus opnieuw een regering moeten vormen. En in New York is pop-art-kunstenaar Peter Max op 88-jarige leeftijd overleden. Hij was al langere tijd ziek. Max werd in de jaren 60 bekend met zijn felgekleurde, psychedelische werken die wereldwijd in grote aantallen werden verkocht. Zijn werk verscheen overal, op posters, mokken, postzegels, zelfs op een Boeing 777 en een Norse cruise schip. Hij schilderde ook portretten van sterren als John Lennon en Paul McCartney, met wie hij bevriend was. Bewolkt met aan de kust kans op regen, maxima rond een graad of 20. Morgen opnieuw 20 graden, maar droger. Het weekend wordt wisselvallig. Zaterdag maxima 22 graden, zondag wat droger, maar ook wat frisser, een graad of 20.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Zo mensen, we gingen vrolijk van start met de Mavericks, All You Ever Do. En daarmee ben ik begonnen met het tweede uurtje van de zendtijd, de jaren 50, 60 en 70, met de oude hits, verborgen pareltjes, maar ook een beetje de hits van nu. Het voornaamste is genieten van de muziek met Mia Mara. Het volgende heb ik klaarstaan en dat is eentje 1957, Johnny Ray, I Never Fall In Love Again.

hele bekende groep uit de jaren 66 waren deze met I'm Believer. Ik ga een jaartje terug en deze kennen jullie vast zeker. Tom Jones, What's Now, Pussycat.

Uit 77 was dit Eric Clapton met Wonderful Tonight. Wie kent deze Noordkaap? Ik hou van u.

Dat waren de Blue Busters met Jor de Wan. Het volgende hebben we ook klaar liggen. En dan zit je 62. Iedereen kent hem, de man voor het Vlaamse lied. Wiltura, draai dan 79-7204.

Zo, dat waren de Bee Gees met Spicks en Specks van in de jaren 60. Ik heb elke week de top 3 klaar liggen en deze heb ik uitgekozen deze week. Rob de Nijs, Mama's Jasje en Frans Bauer. Geniet ervan.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

Dat was mijn top 3 van deze week. Ik ga helemaal terug naar 62, naar Jim Reeves met Adios Amigo.

mensen, daarmee zit mijn muzikale tijdreis er weer op voor vandaag. Hopelijk heb je genoten van deze trip door de jaren 50, 60, 70 als ik zelf. Ik was en ben Mia Mara en zie en hoor, ja, hoor je graag terug bij de volgende show Vol Soul, Rock'n'Roll en de Oude Jaren. Tot

van lief en van leed. Al hoef ik het niet te beamen, toch wil ik dat jij even weet.

0: En ik vergat de tijd en vond het hier heerlijk met jou. Jij vergat je zorgen en ik vergat de tijd en vond het hier heerlijk met jou.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
3: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
4: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van

0: Particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496-03-0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza, het nieuws.
3: In Hechtel-Exel zijn 5 militairen gewond geraakt in een parachuteoefening van de Nederlandse landmacht. Eén van hen raakte zwaar gewond en ligt in het ziekenhuis. De 5 militairen raakten bij hun sprong uit koers en belanden in de bomen. De Nederlandse luchtmacht doet al 2 dagen militaire oefeningen boven Noord-Limburg. De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst een van de werken voor het Ventilus-project. Het gaat om een site voor een hoogspanningsstation in Isegem, op de grens met Lendelede. De Raad zal zich op een later moment uitspreken over het verzoek tot vernietiging. De politie is op zoek naar 2 verdachten van een vechtpartij die begin deze maand plaatsvond op de hoek van de Napoleonkaai en de Napelstraat in Antwerpen. Op 6 september rond middernacht raakten 2 onbekende mannen en een slachtoffer slaags op het terras van een café. Het slachtoffer verkeert nog altijd in levensgevaar. Actrice Chris Boni, vooral bekend als Yvette Baks uit Thuis, is overleden. Dat bevestigt de openbare omroep. Boni was tientallen jaren actief in theater, film en televisie. Ze werd 90 jaar. De Red Dragons, de Belgische volleybalmannen, hadden hun ticket voor de 8e finales van het EK al op zak en behouden ook hun 2e plaats door de slotmatch in de groepsfase tegen Servië te winnen met 0-3. Als nummer 2 in groep C neemt België het in de 8e finales op tegen Tsjechië of Griekenland. Vanavond trekt een storing met regen verder oostwaarts over ons land om kort na middernacht weg te trekken richting Duitsland, bij minima tussen 7 en 12 graden. Morgen wordt het wisselend bewolkt en kan er in de voormiddag in het noorden een lokaal buitje vallen. In de namiddag is het overal droog, bij maxima tussen 15 en 20 à 21 graden.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws. Monza's favoriet.
4: Hallo lieve luisteraars, ik ben Michael van Ork en ik ben verkozen als Monza favoriet met mijn nieuwe single Laten We Gaan Dromen. Veel luisterplezier allemaal.
2: Monza's favoriet.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Landelijke Gildekeen Rooi. Bedrijfsbezoek bij Via Nova Equine Service op zaterdag 3 oktober. Gelegen op de Bergpuntbroekstraat nummer 1 te Bree. We verzamelen om 13:40 stipt aan onze bank op het dorpsplein te Keunrooi en begeven ons met auto's naar Via Nova. De rondleiding ter plaatse start om 14 uur en duurt ongeveer een uur. Onder begeleiding van een deskundige ter plaatse krijgen we een interessante rondleiding. Deze activiteit is voor onze leden gratis. De eerste 30 personen die hebben ingeschreven mogen meegaan. Dus snel inschrijven is de boodschap. Inschrijven is nodig en kan tot en met dinsdag 29 september bij Robert Smeets via e-mail robert.smeets@telenet of WhatsApp op het nummer 0474 746 146. Theatercollectief Het Complot Ophoven presenteert naar aanleiding van het dagboek van Anne Frank een lezing Roadtrip naar Auschwitz. Een indrukwekkend verhaal voor altijd actueel. Een succesvol en veelbesproken multimediaal project van de Belgische journaliste Evelien Rutte, waarin zij op zoek gaat naar haar eigen Poolse familiegeschiedenis. Op dinsdag 17 november om 19:30 in de Sint-Servatiuskerk in Ophoven, Kerkplein te Ophoven, kerkdeuren open vanaf 18:30. Gratis uittoegang voor deze boeiende lezing. Een verhaal over familie, stilte en herinnering, over de zoektocht naar het verleden, om het beter te begrijpen en nooit te vergeten. Meer info www.hetcomplotophoven.be. Op zondag 18 oktober organiseert de Missiekring Molenbeersel een afhaal-eedag. Afhalen in de Sint-Jozefkerk te Molenbeersel, aansluitend aan de viering, of tussen 11:30 en 12:30. Inschrijven tot en met 11 oktober bij Connie Ploum, Hogestraat nummer 49 te Molenbeersel, of bij Frans Parre, Veldstraat 29 te Kessenig, of bij Fien Parre, Steengoed nummer 7 te Gijstingen. Betalen contant bij inschrijving of de overschrijving op het nummer BE25 7352 2233 3482. Ter attentie van Missiekring Steunfonds Weertersteenweg 365 te Keunrooi. Grote Kienavond op vrijdag 23 oktober in CC de Stegel te Molenbeersel. De zaal open om 18:30, de start om 19:30. Er is ook een pauzetombola, ingericht door de schutterij Sint-Hubertus Manenstraat. Voorverkoop bij leden van de schutterij of in de maand september op vrijdag vanaf 19:00 in het schutterslokaal. VZW Wiebe op zaterdag 17 oktober. Grote Kienavond. De deuren open om 19:00, de start om 20:00. In zaal Barier, Barierstraat nummer 11 te Bree. Volledige kaart €8 per stuk, inclusief kinderronde en leuke prijzen. Brug 36, Oude Brugstraat nummer 15, de 3650 Dulze Stokkum. Elke tweede dinsdag van de maand kienen. Tot eind september met mooi weer kienen binnen en buiten op terras vanaf 18:00. Vanaf oktober kienen binnen vanaf 19:00. Iedereen is welkom bij Brug 36. Telefoon 089 20 78 08.
2: Met Allerheilige weert Biersel terug even het kinder van vreugder. Ontdek tijdens Beeldig Kindergooi prachtige schilderijen, pentekeningen en gravures vol nostalgie en verhalen van toen. Wandel van Oudslichtenhof naar de Zorgvlietmolen. Bewoner, kunst, preuf, lekker boerenvlaai, uit de houtgestookte lijmoven en maak er een fijne familiedag van met de kinder. Beeldig Kindergooi op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november van 10:00 ochtends tot 18:00 in de namiddag in Hartje Molenbeersel. Gratis inkom en een warme reis naar het verleden.
3: Het vee, de boerderijen.
0: Dit is Radio Monza informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza Informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Theatercollectief Het Complot Ophoven stelt voor. Het dagboek van Anne Frank. Een pakkend theaterspektakel. Met live muziek, koor, cinema flashbacks. Dat allemaal in de kerk Sint-Servatius de Ophoven. De kerkdeuren gaan 1 uur voor de voorstelling open. Aanvang is stipt. Geniet dan alvast van live muziek in een prachtig omhulde kerk. Bekijk ook de gratis Anne Frank Expo in de kerk. De speeldata zijn vrijdag 13 november om 19:45 uur, zaterdag 14 november om 19:45 uur, zondag 15 november om 16 uur, vrijdag 20 november en zaterdag 21 november om 19:45 uur en zondag 22 november om 16 uur. Tickets op www.hetcomplotophoven.be. KV De Rappetappers presenteren Kienavond op zaterdag 3 oktober in de bunker Nedersveld nummer 4 te Kienrooi. De zaal open om 19 uur, de aanvang is om 20 uur. Maak kans op mooie prijzen. Hoofdprijzen zijn Town Lounge Set en waardebon ter waarde van €150 van OK Kienrooi. Info op nummer 0032 471 79 69 87 na 18 uur. Oftewel op F De Rappetappers Kinder. Jubileumwandeldag, WSV Wanderlust Leudal. Startlokaal het gemeenschapshuis Sint-Servaas, burgemeester Peterstraat nummer 1 in Nunem. Inschrijfgeld is €3. Op zaterdag 20 september. De starttijden zijn, voor de 15 en 20 kilometer is dat tussen 8 en 12 uur. En voor de 5 en 10 kilometer is dat tussen 8 en 14 uur. Iedereen van harte welkom. VZW Brookhoek presenteert de grote kinderse quizavond. Algemene kennisquiz. Op zaterdag 17 oktober in zaal De Bunker, Nedersveld nummer 4 te Kienrooi. Inschrijvingsgeld is €25 per groep. Groepen van minimum 3 en maximum 5 personen. De deuren openen om 19 uur, de quiz start om 20 uur. Graag inschrijven voor zaterdag 3 oktober. Met vermelding van ploegnaam en contactpersoon. Mail naar quizbrookhoek@gmail.com. Op vrijdag 2 oktober. KV De Gaaplepels, BSL VZW, organiseert een grote kienavond met verhoogde prijzenpot ten voordele van de Dansmariekes in de Stegel te Molen Beersel. De zaal open om 19 uur, aanvang is om 20 uur. Hoofdprijs een waardebon van €300 te besteden bij VDS Electronics en vele andere waardevolle prijzen, zoals onder andere diverse elektrische apparaten, levensmiddelen, manden, huishoudelijke artikelen enzovoorts. Voorverkoop bij lesgeefsters van de Dansmariekes, bij de leden van de Raad van Elf en Herstaling Roger en Frituur Mullerhof. Zie ook www.kvdegaaplepels.be of mailen kan naar gaaplepels@gmail.com. Luisterconcert De Tijd van Vroeger op 27 september 2026. Heerlijk genieten van hartverwarmende luisterliedjes. Met tijdens de pauze een tombola met waardebonnen van het vakantieverblijf Sunparks Campus Meren en Mol en een hoofdprijs. Locatie Zaal Posthoorn, Groenstraat nummer 6 te Hamond-Achel. De deuren gaan open om 13:15 uur, optreden begint om 14:30 uur. Een inkomkaart kost €12. Kaartverkoop en reservatie bij Rina op het nummer 0479 20 85 69 of op het nummer 011 62 11 77. Bejaardenvereniging Sint-Augustinus Elslo organiseren dansende namiddagen. Zondag op 2 augustus, Penny Shallow. Op zondag 6 september, Steirische Harmonica Freunde. En op zondag 4 oktober, Duo Enjoy. Aanvang om 14 uur. De zaal open is om 13:30 uur. In café Zaal T. Trefpunt, Stationstraat 108, te Elslo. De entree is €5.
0: Dit is Radio Monza Informatief op 2 radiofrequenties. 106.5 FM voor Kienrooi en voor Maaseik 105.6. Radio Monza Informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

eigen kracht de mens ontstegen. En dan een knal en verder niets, niet eens een schreeuw. Daar ligt ze hulpeloos nog

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Garage Heuse is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heuse steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheuse.be. Of bel 089 86 48 78.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
3: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen. Info at m-f-driekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
5: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem Dilse Stokkem of surf naar www.rm-computers.be.
6: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnosweri.be. Hypnose. Professioneel. Persoonlijk, want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
7: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging, nu en in de toekomst, steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkem en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
8: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing.
9: Canadastraat 38 in Neerouteren Mazeik.
8: Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden,
9: iedereen is van harte welkom.
8: Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geclimatiseerde dancing. The Dancing.
9: De place to be.
8: Voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook.
9: The Dancing Neerouteren.
8: Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren Mazeik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91.
10: The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
11: Radio reclame bij Radio Monza, dat gaat dicht. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op 2 radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
12: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Keunderhout, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
13: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak.

0: geen hooi. Inkom is gratis.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza, het nieuws.
3: In Hechtel-Exel zijn 5 militairen gewond geraakt in een parachuteoefening van de Nederlandse landmacht. Eén van hen raakte zwaar gewond en ligt in het ziekenhuis. De 5 militairen raakten bij hun sprong uit koers en belanden in de bomen. De Nederlandse luchtmacht doet al 2 dagen militaire oefeningen boven Noord-Limburg. De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst een van de werken voor het Ventilus-project. Het gaat om een site voor een hoogspanningsstation in Isegem, op de grens met Lendeleden. De Raad zal zich op een later moment uitspreken over het verzoek tot vernietiging. De politie is op zoek naar 2 verdachten van een vechtpartij die begin deze maand plaatsvond op de hoek van de Napoleonkaai en de Napelstraat in Antwerpen. Op 6 september rond middernacht raakten 2 onbekende mannen en een slachtoffer slaags op het terras van een café. Het slachtoffer verkeert nog altijd in levensgevaar. Actrice Chris Boni, vooral bekend als Yvette Baks uit Thuis, is overleden. Dat bevestigt de openbare omroep. Boni was tientallen jaren actief in theater, film en televisie. Ze werd 90 jaar. De Red Dragons, de Belgische volleybalmannen, hadden hun ticket voor de 8e finales van het EK al op zak en behouden ook hun 2e plaats door de slotmatch in de groepsfase tegen Servië te winnen met 0-3. Als nummer 2 in groep C neemt België het in de 8e finales op tegen Tsjechië of Griekenland. Vanavond trekt een storing met regen verder oostwaarts over ons land om kort na middernacht weg te trekken richting Duitsland, bij minima tussen 7 en 12 graden. Morgen wordt het wisselend bewolkt en kan er in de voormiddag in het noorden een lokaal buitje vallen. In de namiddag is het overal droog, bij maxima tussen 15 en 20 à 21 graden.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

En een hele goede avond, luisteraars op het programma Goud van Oud met Turkey. Mij hoort die tot 22 uur. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

We hebben een jarig onder de luisteraars. En zeker Miranda is gisteren jarig geweest. En krijgt ze aangeboden door haar man Herman en de vrienden van Radio Monza. Hier, de Marlet, de voet daar scherpe deuvel.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
3: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehaksteld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18:00, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts 1 dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in 1 dag.
5: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.

0: Radio Monza, het nieuws.
1: De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst een van de werken voor het Ventilus-project. Het gaat om een site voor een hoogspanningsstation in Isegem op de grens met Lendelede. De Raad zal zich op een later moment uitspreken over het verzoek tot vernietiging. Een 22-jarige Belg die vastzat op verdenking van betrokkenheid bij een geweldsincident in het Nederlandse Overasselt, wordt morgen vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft dat vandaag bevestigd. Dit weekend kiest de Russische bevolking een nieuw parlement. Bij afwezigheid van een echte oppositie staat de winst van de regeringspartij Verenigd Rusland vast. Voor het Kremlin geldt de stembusgang vooral als een test voor het binnenlandse draagvlak voor de oorlog in Oekraïne. De Poolse premier Donald Tusk heeft intussen in het Poolse parlement gezegd dat Rusland volgens inlichtingendiensten plannen maakt voor hybride aanvallen met drones en raketten op landen die Oekraïne steunen, waaronder Polen. Hij maakt niet duidelijk op welke inlichtingendiensten hij zijn waarschuwing baseert. De Red Dragons, de Belgische volleybalmannen, hebben op het EK hun laatste groepsmatch gewonnen. Ze klopten Servië met 0-3 en eindigen tweede in hun groep. Ze waren al zeker van een ticket voor de 8e finales en daarin moeten ze het opnemen tegen Griekenland. Nafi Thiam heeft voor het eerst gereageerd op het ontslag van topsportcoördinator Rutger Smit. Onze landgenoten wilden er evenwel niet te veel over kwijt. Mijn focus ligt op het sportieve, zegt ze. Thiam neemt dit weekend deel aan een zevenkamp op een meeting in het Franse Talence. Vanavond trekt een storing met regen verder oostwaarts over ons land om kort na middernacht weg te trekken richting Duitsland. Morgen wordt het wisselend bewolkt. In de namiddag is het overal droog bij maxima tussen 15 en 20 graden.
0: Dit was het Radio Monza Nieuws.

En een hele goede avond, luisteraars van het programma Goud van Oud met Turkey. Ik blijf met jullie gezelschap tot 22 uur, nog 2 uurtjes. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

We eindigen het tweede uurtje met Carlos Santana met Sympathie. Nog een uurtje hoort je me tot 22 uur. Goud van Houten met Turkey.

nu uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Ja, beste mensen, dat is een einde gekomen met het programma. Aanstaande dinsdag ben ik er weer tussen 13 en 15 uur met Shoebox Time. Ik ga dan iedereen wel te rust wensen en tot dinsdag dan. Dag.
1: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

middag, avond of nacht, wij zijn er voor jou. Wij zijn er voor jou. 24 uur op 24 uur. 24 uur op 24 uur. Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

de gulles ding. Dat is een eerste dag, wat? Die batra, die schele leures. Dat zijn Michelskullen, dat moest de vreugde opstoren. Hings dat ze bis. Daar ligt ze niet voor, nou. Wie een kruppel. Zal ik maar voet schuppen? Ampelen man. Arme hoos. Grieniezer.

0: ochtend, middag, avond of nacht. Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

dag vader en dag moeder, ik kon trouwen. Ik kon vergoten daar om het zinabla. Maar hoe felicitas is die mij daven, er biende toch geen vloot van allebei. Gedeel mijn jeugd naar mij niet omgekeken, zelfs ik van school

en weten wel hoe dikwijls dat een deze een briefje heeft gevonden in die taart, waarin dan Niels gaan aardig stond te lezen. We moeten dringend weg tot ons groeit spaart. Morgen zult in de ijskast nog wel wat

Dag voor, dag moe, dan kon ik erover zwijgen. Maar ik heb mijn les geleerd, neem dat maar aan. Ik weet zeker dat ik goed kinderen zal krijgen. Dat er geen ene ver een gesloten deur zal staan. Want alle meningen over Thomas en over kinderen

0: avond of nacht, wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

dan maar een film, maar ze spelen.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.